kijkt de meid naar Svenjad Sambirahaka Film Happy Ekras. En we zijn hier, mogen we drie vrienden aan Shoppas leren, Jugend Slerma, van Wilbeke de Kulu, Alkit.